0: Ja. Je vindt het heel sport. Het is een sportpak. Heel sport. Niet zo sport als Batman. Vind je Batman heel sport?
1: Ja, ik
0: vind Batman zit in sport. En Robin ook. Robin is heel sport. Ja, hij is ontzettend sport. Hij heeft sportkleren aan. Ja, hij heeft sportkleren. Ja, hij is ontzettend sport. En Robin is een vriendje van Batman.
2: Oké, oké,
0: oké. Hij heeft een bedauto. Ja, dat vind ik het gek aan. Een bedauto.
3: Weet je?
0: Ja, ik vind het
3: ook
2: zelf.
0: Een hele bedauto. En daar was. Al die sportkleren.
3: Another empty shelf.
0: Heel goed.